0: Hoi, dit is Rob Willemsen van de Nederlandse band Serraniva. En je luistert naar Progcore Radio.
1: This is Progcore Radio, the only true prog, rock and indie station in Montreal.

0: van Serenova en je luistert naar Procore Radio. Het enige
1: This is Progcore Radio, the only true prog, rock and indie station in Montreal.